scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking dan licht of nood, vervolging.